0: zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol. Zeer veel rol.
1: Prosperity forever.